0: Dan nog het weer van Weer Online. Het is behoorlijk fris met 9 tot 14 graden. Maar als de zon straks zich weer laat zien, dan wordt het snel warmer. 21 tot 26 graden. Alleen in het noorden kan in de ochtend nog wel wat regen vallen. Verder krijgen we een zonnige en droge dag. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
1: Dit is de muziek van

0: warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. De FIFA schrapt het plan om de rechten van WK's te verkopen aan investeerders. Het zorgt voor te veel verdeeldheid, dat zegt FIFA-baas Infantino. Dat klopt, wereldwijd kwamen er boze reacties en onder andere de UEFA was woest om het plan. Het FIFA-bestuur zegt dat het plan een eenmansactie van Infantino was. In Bilthoven zijn twee mannen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met een auto, waarvan de politie dacht dat er gevaarlijke stoffen in zaten. Bewoners van een nabijgelegen flat moesten uren buiten wachten. Uiteindelijk bleek het loos alarm en mochten de bewoners weer naar huis. 365.000. Zoveel mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor €49 een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had en is er blij mee. Eind augustus loopt de actie af. En in Den Bosch loopt een man rond die aan jonge meisjes vraagt of hij naar hun schoenen mag kijken. Hij wil er soms ook aan ruiken, meldt Omroep Brabant. Hij zou de meisjes aanspreken vanuit zijn auto en wilde er zeker één naar binnen lokken. Dat is niet gelukt. En de politie onderzoekt nu de zaak van deze schoenensnuffelaar. Dan nog het weer van Weer Online. Het is behoorlijk fris met 9 tot 14 graden nu. Alleen als de zon weer opkomt, straks wordt het snel warmer. 21 tot 26 graden. In de noorden nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
4: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
1: Is de muziek van Radio NL.
6: Radio NL. Elke keer is het vuur.

0: de Braco.
1: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 4 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. Ook FIFA-baas Gianni Infantino ziet nu in dat het niet zo slim was om aandelen in het WK voetbal te gaan verkopen zonder overleg met de voetbalbonden. Hij zet nu een streep door dat plan. Wereldwijd werd er met woede en onbegrip op gereageerd. Infantino hoopt binnen een paar dagen met alle betrokken partijen om tafel te kunnen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 15 gewonden gevallen door Russische aanvallen. Dat zegt het stadsbestuur. Er brak op verschillende plekken brand uit, onder andere in een flat van 6 verdiepingen. Rusland heeft het aantal aanvallen op Kiev flink opgevoerd laatste tijd. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de F-35 moet kunnen ondersteunen. Dat meldt de Telegraaf. Het bedrijf GKN Fokker uit Papendrecht gaat het voortouw nemen namens de 500 bedrijven die meedingen naar de defensiemiljarden hiervoor. Er wordt nu gepraat over hoe de productielijn eruit moet gaan zien. En Amsterdam maakt zich op voor een drukke en feestelijke dag. De Canal Parade staat vanmiddag op het programma. Burgemeester Halsema zegt er alles aan te doen om het evenement veilig te laten verlopen. De aanval bij de Pride in Berlijn ligt daarbij vers in het geheugen. Canal Parade begint om 12 uur. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden is er in de ochtend nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag met 21 tot 26 graden. En ook zondag veel zon en dan nog een stuk warmer. En dat was het ANP-nieuws.
5: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Eén ding staat geschreven, de rest is onbekend. Haal alles uit het leven, zolang je er nog bent.

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. Er gaat een streep door het omstreden FIFA-plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen aan investeerders. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Zijn directe collega's in het FIFA-bestuur spreken trouwens van een eenmansactie. Het plan zette veel kwaad bloed, onder andere bij alle Europese voetbalbonden. In Napels zijn zeker 21 gewonden gevallen door een aardbeving gisteravond. Het is de zwaarste beving daar ooit gemeten. Volgens de brandweer zijn enkele leegstaande gebouwen ingestort en andere gebouwen zijn licht beschadigd. Ook was de stroom een tijdje uitgevallen en was het trein- en metroverkeer stilgelegd. In het zuiden van Frankrijk, in de provincie Var, zijn 2500 Fransen uit hun huis gehaald vanwege een bosbrand. Het vuur was daar afgelopen dagen onder controle, maar het leidt toch weer op door harde wind. Er worden honderden brandweermensen ingezet en 8 blusvliegtuigen. En in Leiderdorp is een pannakooi verdwenen. Gejat, denkt de gemeente. Die heeft aangifte gedaan. De voetbalkooi zou eigenlijk verplaatst worden, maar dan echt door de gemeente zelf. Dat zegt de wethouder tegen Omroep West. Hij hoopt dat de pannakooi alsnog boven water komt, zodat hij een nieuw plekje kan krijgen. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden is er in de ochtend nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag met 21 tot 26 graden. En ook morgen veel zon en dan nog een stuk warmer. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
1: Is de muziek van

0: het. Radio NL is altijd aan.
1: Altijd aan.
2: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blauw. De avond kost een roodje.

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het FIFA-plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen is van tafel. FIFA-baas Infantino is tot het inzicht gekomen dat het plan voor verdeeldheid zorgt. Niet zo gek, want verschillende voetbalbonden wereldwijd waren boos. Andere bestuursleden van FIFA zeggen dat dit plan een eenmansactie was van Infantino. In Bilthoven bij Utrecht moesten tientallen mensen gisteravond hun huis uit. Er stond een auto bij hun flat en de politie dacht dat daar gevaarlijke stoffen in zaten. Toen het onderzoek bleek dat dit toch niet het geval was, konden de bewoners na uren weer terug naar huis. Er zijn wel twee verdachten aangehouden. In de Zuid-Franse regio Var laaien bosbranden weer op en dus moeten 2500 mensen hun huis uit. Er worden honderden brandweermensen ingezet. En ook in Griekenland is het raak. Een voorstad van Athene moest worden geëvacueerd door brand. En wat verderop moesten honderden mensen vluchten met een boot omdat ze waren omsingeld door vlammen. In Leiden-dorp is een panna-kooi verdwenen. Gejat, denkt de gemeente, die heeft aangifte gedaan. De voetbalkooi zou eigenlijk verplaatst worden, maar dan echt door de gemeente zelf, zegt de wethouder tegen Omroep West. Hij hoopt dat de panna-kooi alsnog boven water komt, zodat hij een nieuw plekje kan krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
7: Dus ik mis je als je hier niet bent.
6: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
13: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl. Zaterdag, tijd voor de markt in Enschede. Lekker buiten, zon op je gezicht en struinen langs al het moois en lekkers. Van food tot bloemen, planten en andere leuke producten. Kom langs en geniet van de gezelligheid. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi, de grootste. De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.

0: Camper-campers.nl.
1: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Deze week in de bonus. Galia en Cantaloupe-meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En

0: feest, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Dit is Radio NL. Altijd aan.
3: Radio NL.
2: Weerbericht.
4: In het noorden kan vanmorgen nog een buitje vallen, maar daarna wordt het net als in de rest van het land zonnig met soms wat stapelwolken. In het noorden wordt het zo'n 21 graden, in het zuiden kan het 27 graden worden. En zondag wordt ook zondag en dan gaat de temperatuur weer flink omhoog.
3: Altijd aan. Radio NL.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalets en staakcaravans.
3: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan

0: Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
2: Soedal, de bouwverslimmers.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Radio NL.
7: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
8: We horen.

0: evenemententerrein in Roden.
1: De Zomertour.
0: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 7 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De FIFA trekt het omstreden plan in om van het WK voetbal iets commercieels te maken door aandelen in het toernooi te verkopen. Het zorgt voor verdeeldheid, zegt FIFA-baas Infantino. En dat is in niemands belang. Het plan had sowieso weinig kans van slagen. Voetbalbonden wereldwijd zagen er niks in. De Italiaanse stad Napels heeft te maken gehad met een aardbeving. Die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Het trein- en metroverkeer in Napels is uit angst voor naschokken stilgelegd. Een flat in Bilthoven bij Utrecht is urenlang ontruimd geweest omdat er in de buurt een auto stond waarin mogelijk gevaarlijke stoffen zaten. Bleek uiteindelijk niet zo te zijn, waarna de bewoners aan het begin van de nacht weer terug konden. Wel zijn 2 mannen opgepakt, waarom wil de politie niet zeggen. Het gaat druk worden in Amsterdam vandaag. Het is de dag van de Canal Parade tijdens de World Pride. Burgemeester Halsema zegt er alles aan te doen het feest zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zeker na het incident in Berlijn van vorig weekend. Bij een aanslag tijdens de Pride vielen een dode en tientallen gewonden. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Radio NL.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt op dit moment geen snelheidscontroles.
4: Dit is de muziek van

0: Stickerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl. Zaterdag, tijd voor de markt in Enschede. Lekker buiten, zon op je gezicht en struinen langs al het moois en lekkers. Van food tot bloemen, planten en andere leuke producten. Kom langs en geniet van de gezelligheid. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi, de grootste. De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Frits Vos Westerhaar, al meer dan 80 jaar de gezelligste woonwinkel van Twente. Complete woninginrichting. Ontdek bij ons de nieuwste trends. Inruil bij aankoop mogelijk. Wekelijks mooie inruilmeubels voor sportprijzen. U bent welkom bij Frits Vos aan de rotonde in Westerhaar. Fritsvos.nl.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Zaterdag 1 augustus is de Hollandse avond bij Brugink in de Heurne. Gezellige sfeer, een lekker drankje en een avond vol feest. Met live optredens van Ray Slachter, Arjan Veneman, Hessel en Ineke, Nick Harre en de Radio RL Drive-In Show. Trommel je vrienden op en beleef samen een onvergetelijke avond. Kijk voor tickets en info op cafébrugink.nl en volg onze socials. Tot dan!
6: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Dit is Radio NL.
8: Altijd aan. Radio NL.
7: Altijd aan.
9: Radio NL.
7: Weerbericht.
10: In het noorden kan vanmorgen nog een buitje vallen, maar daarna wordt het net als in de rest van het land zonnig met soms wat stapelwolken. In het noorden wordt het zo'n 21 graden, in het zuiden kan het 27 graden worden. En zondag wordt ook zondag en dan gaat de temperatuur weer flink omhoog.
9: Radio NL.
7: Altijd

terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben netjes opgevoed, dus ik breng je thuis vannacht. Want ik weet dat je vader op je wacht.

0: gevaarlijke speerrips. Kijk snel op rensink.keurslagen.nl.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Dandyxl.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
1: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
4: Zin in een heerlijke zomerdag vol sfeer en gezelligheid? Kom dan op woensdag 5 augustus naar de Braderie in Ruurlo. Struin langs tientallen kramen. Bewonder oude ambachten en oldtimer tractoren. En zing mee met Radio NL en de Hessel en Ineke Amazing Show. Voor de kids zijn er springkussens, een draaimolen en nog veel meer. De winkels zijn open, dus beleef het mee op de Zomerse Braderie en Folklorendag in Ruurlo. Woensdag 5 augustus. Daar moet je bij zijn.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
9: Radio NL.
10: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De
10: vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Bichel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 8 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.

0: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het plan van de FIFA om van het WK voetbal een soort bedrijf te maken met aandelen en al heeft het niet gered. Er kwam zoveel weerstand dat het idee is teruggetrokken. Eigenlijk was het plan een solo-actie van FIFA-baas Infantino. Ook binnen de FIFA waren er tegenstanders van de nieuwe opzet van het WK. Een grote natuurbrand in het Franse departement Var is opnieuw opgelaaid. Ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd, omdat het vuur zich in enkele uren over een groot gebied had verspreid. Dat de vlammen weer om zich heen grijpen, komt door de Mistralwind. Die wakkert smeulende brandhaarden weer aan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Er zijn zeker 9 doden en 23 gewonden. In 5 wijken braken branden uit en waren zware explosies te horen. Rusland heeft de afgelopen maanden het aantal aanvallen met lange afstandsraketten en drones opgevoerd. Maar ook Oekraïne slaat vaker terug. De Italiaanse stad Napels is getroffen door een aardbeving die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen in het gebied ooit. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van Rodebak.nl.

0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel, Aldi.
1: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal. De bouwverslimmers.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,99.

0: Doneer.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Radio NL.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt op dit moment geen snelheidscontroles.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Zaterdag 1 augustus is de Hollandse avond bij Brugink in de Heurne. Gezellige sfeer, een lekker drankje en een avond vol feest. Met live optredens van Ray Slachter, Arjan Veneman, Hessel en Ineke, Mick Harre en de Radio Adel Drive-In Show. Trommel je vrienden op en beleef samen een onvergetelijke avond. Kijk voor tickets en info op cafébrugink.nl en volg onze socials. Tot dan!
1: Sticker Koning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Sticker Koning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Sticker Koning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
3: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur. En op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Circoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
4: Radio NL.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
5: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
6: Dus ik mis je als ik hier niet ben.
0: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
5: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanochtend schijnt de zon flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders blijft het droog. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. 21 tot 26 graden wordt het.
1: Altijd de eerste, met nieuwe Nederlandstalige muziek.
0: Radio NL, altijd aan.

0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudSinema.nl.
1: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar RuudSinema.nl en bestel.
2: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
9: Evenemententerrein in Roden.
10: De Zomertour.
9: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 9 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het plan van de FIFA om het WK voetbal commerciëler te maken heeft het niet gered. Er was zoveel weerstand dat FIFA-baas Infantino het heeft teruggetrokken. Het idee was om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kon kopen. Maar daarmee verkoop je ook de ziel van het voetbal, was de kritiek. In het zuidoosten van Frankrijk zijn een paar duizend mensen uit hun huizen gehaald vanwege een oplaaiende bosbrand. 500 brandweerlieden zijn bezig het vuur tussen Marseille en Cannes onder controle te krijgen. Intussen zijn er ook nog steeds flinke natuurbranden bij de Griekse hoofdstad Athene en op Kreta. Hulpverleners van de Nederlandse dierenhulporganisatie gaan naar Spanje om dieren te helpen die zijn getroffen door de natuurbranden. Veel dieren overleven de vlammen, zegt een woordvoerder, maar niet de periode daarna. En daarom gaan ze voedsel regelen voor vogels, schapen en geiten. En dat doen ze in een gebied bij Madrid. Onze kust wordt van onder tot boven schoongemaakt. De jaarlijkse Beach Clean-up Tour is begonnen vanmorgen. Vanuit Schiermonnikoog en het Zeeuwse Katzenmeer

0: Zand werken vrijwilligers in 2 weken tijd naar elkaar toe. Ze rapen tienduizenden kilo's aan afval van de stranden. Ze vinden vooral veel stukjes plastic. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
2: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rulgehakt. 1 plus 1 gratis.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
5: Radio NL.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Maastricht-Eindhoven bij 235,9. A9 Alkmaar Amstelveen bij 56,6. En de A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,3.
5: Dit is de muziek van Radio

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
2: Den Oudsten BV uit Hengelo voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudcinema.nl en bestel.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zaterdag, tijd voor de markt in Enschede. Lekker buiten, zon op je gezicht en struinen langs al het moois en lekkers. Van food tot bloemen, planten en andere leuke producten. Kom langs en geniet van de gezelligheid. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi, de grootste.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Zaterdag 1 augustus is de Hollandse avond bij Brugink in de Heurne. Gezellige sfeer, een lekker drankje en een avond vol feest. Met live optredens van Ray Slachter, Arjan Veneman, Hessel en Ineke, Nick Harre en de Radio RL Drive-In Show. Trommel je vrienden op en beleef samen een onvergetelijke avond. Kijk voor tickets en info op cafébrugink.nl en volg onze socials. Tot dan!
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
0: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
3: 13 tot en met 16 augustus, Boerenrock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek,

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Radio en...
5: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
6: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
5: Evenemententerrein in Roden.
6: De Zomertour.
5: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 10 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het is weer zover. Vandaag is het Zwarte Zaterdag. De dag waar elke vakantieganger tegenop ziet. Dat betekent dat het verkeer naar het zuiden op veel plekken vast komt te staan door de drukte. In Frankrijk loopt het vast bij Lyon en op de A9 naar de Spaanse grens. In het zuiden van Duitsland is het aansluiten richting Oostenrijk. Op allerlei plekken in Europa is de brandweer nog altijd druk met natuurbranden. In het zuidoosten van Frankrijk bijvoorbeeld zijn een paar duizend mensen geëvacueerd. Door de Mistralwind zijn daar smeulende brandhaarden aangewakkerd. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene.

0: Binnen geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Een kogelregen in Portugal onder Rotterdam. Daar is vannacht zeker 10 keer geschoten op een huis. Het raam op de eerste verdieping zit vol gaten. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. Na de beschieting gingen er 2 verdachten vandoor op een scooter. Ze zijn nog niet gepakt. De FIFA heeft dus het omstreden plan op het WK commerciëler te maken ingetrokken. En de eerste reacties komen binnen. De Aziatische Voetbalbond is er blij mee. Over dit soort dingen moet je altijd overleggen, is de reactie. FIFA-baas Infantino kreeg de kritiek dat het plan een solo-actie van hem was, zonder de bonden in te lichten. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
2: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan! Yeah!
3: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
4: Zin in een heerlijke zomerdag vol sfeer en gezelligheid? Kom dan op woensdag 5 augustus naar de Braderie in Ruurlo. Struin langs tientallen kramen. Bewonder oude ambachten en oldtimer tractoren. En zing mee met Radio NL en de Hessel en Ineke Amazing Show. Voor de kids zijn er springkussens, een draaimolen en nog veel meer. De winkels zijn open, dus beleef het mee op de Zomerse Braderie en Folklorendag in Ruurlo. Woensdag 5 augustus. Daar moet je bij zijn.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Radio NL.
14: Verkeersinformatie.
15: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig aan de hand deze zaterdagochtend, althans in Nederland. De meeste vertraging zien we bij de grenzen. Op de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. En de A76 Geleen-Aken, daar bij de grens ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij 107,4. A9 Alkmaar-Amstelveen bij 56,6. En de A35 Enschede-Almelo, daar staat een flitser bij 69,4.
13: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL, elke keer is het weer.

0: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
1: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur. En op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Circoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
0: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudcinema.nl en bestel.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
8: Deze week in de bonus... Ahagalia en Cantaloupemeloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus.
11: Wow.
10: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
12: Dit is Radio NL.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past.

0: kousjes tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
1: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
3: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
4: Woninginrichting Hans Jutstra.
3: Buitenvaart Hogeveen.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Zaterdag 1 augustus is de Hollandse avond bij Brugink in de Heurne. Gezellige sfeer, een lekker drankje en een avond vol feest. Met live optredens van Ray Slachter, Arjan Veneman, Hessel en Ineke, Nick Harre en de Radio RL Drive-In Show. Trommel je vrienden op en beleef samen een onvergetelijke avond. Kijk voor tickets en info op cafébrugink.nl en volg onze socials. Tot dan!
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Radio NL.
12: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels wie fluiten, we gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
12: Evenemententerrein in Roden.
13: De Zomertour.
12: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 11 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Over een uur gaat de Canal Parade van start. Dat is de botenparade van de queergemeenschap door de Amsterdamse grachten. Premier Jette is net gesignaleerd bij de opstapplek, maar of die meevaart is onduidelijk. Bijzonder aan deze editie is dat er bij de Prinsengracht een tribune is gebouwd waar 10.000 mensen terecht kunnen. In Griekenland proberen honderden brandweerlieden een populaire badplaats te beschermen, niet ver van Athene. Het dorp wordt bedreigd door een grote natuurbrand. Er zouden al meerdere huizen in brand zijn gevlogen. In de regio rond Athene geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Veel vakantiegangers gaan een zware dag hebben, want het is Zwarte Zaterdag. De dag waarop veel Fransen vakantie krijgen zorgt voor lange files op de wegen naar het zuiden. Niet alleen in Frankrijk op de Route du Soleil, maar ook op wegen van Oostenrijk naar Italië. En ook de Gotthardtunnel in Zwitserland is een berucht knelpunt. Strandgangers op het Italiaanse eiland Sicilië konden hun ogen niet geloven toen de pakketjes uit zee kwamen met daarin talloze bankbiljetten. Het ging om bijna 700.000 euro. De briefjes waren in het water gegooid door 3 mensen in een kapotte motorboot. Kan gaan om crimineel geld en daarom zijn ze opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op

0: Landnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op Zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van Rodebak.nl.
1: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan

0: privé. Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: FC Zutphen presenteert het Sazing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayer 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
7: Radio NL.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files in ons land staan aan de grens met Duitsland. A1 Hengelo-Duitsland vanaf de Lutte 2 kilometer en 10 minuten vertraging. Klein kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 uur rijdt het langzaam over 3 kilometer. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Breukelen bij 57.1. Op de A7 Heerenveen-Groningen bij Drachtencontrole bij 168.1. En op de A50 houden ze hier snelheid in de gaten vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Vaassen bij 212.9.
7: Dit is de muziek van Radio NL.
10: Radio NL. Elke keer is het vuurwerk.

0: Den Oudsten BV uit Hengelo voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
1: Weer die klote muggen in huis.
2: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
3: Frits Vos Westerhaar, al meer dan 80 jaar de gezelligste woonwinkel van Twente. Complete woninginrichting. Ontdek bij ons de nieuwste trends. Inruil bij aankoop mogelijk. Wekelijks mooie inruilmeubels voor sportprijzen. U bent welkom bij Frits Vos aan de rotonde in Westerhaar. Fritsvos.nl.
1: Heerlijk!
2: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com.
4: De nieuwe single Ik Mis Je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
5: Dus ik mis je als ik hier niet ben. En ik mis je als ik aan je.
4: Ik Mis Je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
9: Lekkere van Albert Heijn.
7: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
10: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
13: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanochtend schijnt de zon flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders blijft het droog. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. 21 tot 26 graden wordt het.
1: NL. Radio NL.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
2: Heb je trek?

0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudsinema.nl en bestel.
1: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij... Buitenvaart Hogeveen.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn Mediamarkt members. Mediamarkt.
3: Zaterdag 1 augustus is de Hollandse avond bij Brugink in de Heurne. Gezellige sfeer, een lekker drankje en een avond vol feest. Met live optredens van Ray Slachter, Arjan Veneman, Hessel en Ineke, Nick Harre en de Radio RL Drive-In Show. Trommel je vrienden op en beleef samen een onvergetelijke avond. Kijk voor tickets en info op cafébrugink.nl en volg onze socials. Tot dan!
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, 'cause it's true.
5: Zo dus.

0: Verzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Radio NL.
0: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
2: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
0: Evenemententerrein in Roden.
2: De zon.
0: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 12 uur.
3: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Premier Rob Jette is ook bij de Canal Parade in Amsterdam. Hij stond bij het startpunt bij het Scheepvaartmuseum. Het is een feestdag, zei hij, maar ook één waarop je je laat zien, omdat acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. En verder zei hij dat er nieuwe wetten aankomen die de positie van queers moeten verbeteren. Bij het Spaanse schiereiland Ceuta worden nog altijd dode migranten gevonden die tijdens hun oversteek vanuit Marokko zijn verdronken. Het dodental gaat nu richting de 70. Ceuta werd de afgelopen dagen overlopen door tienduizenden mensen uit Marokko en andere Afrikaanse landen. De meeste zijn er nu weer terug. In Pijnakker, vlakbij Delft, is een grote partij illegaal vuurwerk ontdekt. Volgens Omroep West gaat het om meer dan 400 kilo. De politie vond het vuurwerk bij een controle in bedrijfspanden. En hoewel de jaarwisseling nog even op zich laat wachten, is vandaag trouwens officieel het landelijke vuurwerkverbod ingegaan. Bij veel grote supermarkten liggen olijven van het merk Amogusti en daar kan wat mis mee zijn. De blikjes olijven met citroen hebben een verkeerd etiket en in plaats van citroen zit er anchovis in. En dat is vervelend als je daar allergisch voor bent. Wie het blikje terugbrengt, krijgt zijn geld terug. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. Het wordt 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van Rode.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
1: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
3: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe Meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En alle AH Barbecue kiptij en speklapjes, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1+1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Radio NL.
6: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.

0: ons land beginnen wat drukker te worden op de wegen. 100 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 10 minuten vertraging aan de grens op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam. 10 minuten op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar kom je in de file bij knooppunt Oud-Dijk tot aan de grens. A12 Utrecht-Den Haag bij Reewijk. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Er stond een auto in brand. Er zijn 2 rijstroken dicht. Dan de werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. 10 minuten vertraging. De rechter rijstrook is dicht bij de Moerdijkbrug. De andere kant op een ongeluk op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder. 7 kilometer file daar, een uur vertraging doordat er 2 rijstroken dicht zijn. Kwartier vertraging in het zuiden van het land op de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 2 kilometer file vanaf knooppunt Kunderberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel bij 104.7. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Heemskerk, controle bij 56.6. Dan controle op de A22 Beverwijk-Velzen bij knooppunt Velzen bij 14.7.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur en op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Circoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
1: Alweer verrotte kozijnen.
2: Wel eens van Toscana gehoord?
1: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
2: Neem kunststof kozijnen, joh!
3: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
2: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook van weer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
11: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
12: Cute.
11: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. Het wordt 21 tot 27 graden en er waait een zwakke tot matige noorden tot noordwesten wind.
0: Radio NL. Dit is Radio NL. Oh.

0: grootste in Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: Adverteren op de radio.nl.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Kom naar Keurslagerij Rensink in Borne en sla je slag. Heerlijke maaltijden, lekkere vleeswaren, allemaal ambachtelijk bereid. En ze hebben ook heerlijke spareribs. Kijk snel op rensink.keurslagen.nl.
5: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
6: Glitter chalet en staakcaravans.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi.
8: Bij autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Zaterdag 1 augustus is de Hollandse avond bij Brugink in de Heurne. Gezellige sfeer, een lekker drankje en een avond vol feest. Met live optredens van Ray Slachter, Arjan Veneman, Hessel en Ineke, Nick Harre en de Radio NL Drive-In Show. Trommel je vrienden op en beleef samen een onvergetelijke avond. Kijk voor tickets en info op cafébrugink.nl en volg onze socials. Tot dan!
11: Radio NL.
12: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels wie fluiten, we gaan weer naar buiten met Radio NL.
12: Evenemententerrein in Roden.
13: De Zomertour.
12: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feest.

0: Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De Europese voetbalbond UEFA en ook de KNVB willen af van FIFA-baas Infantino. Ze hebben het vertrouwen opgezegd na zijn plan om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kunt kopen. Het plan kreeg van alle kanten zoveel kritiek dat Infantino er nu toch maar van afziet. Maar dat vinden de bonden niet genoeg. In Amsterdam is het hoogtepunt van The Pride begonnen, de botenparade door de Amsterdamse grachten. Premier Jette vaart ook een stukje mee. De grachten zijn volgestroomd met bezoekers die niks van de vrolijke stoet willen missen. Er is extra veel beveiliging na de aanslag op The Pride vorig weekend in Berlijn. Een pand van de ING-bank aan de Amsterdamse Herengracht is ondergesmeerd met rode verf. Op social media zegt een actiegroep dat het een protest is tegen het hypocriete gedrag van ING. De bank sponsort Pride en doet daardoor pro-LHBTI, maar investeert wel in wapens en profiteert van de genocide in Gaza, zegt de groep. Marokko gaat ervoor zorgen dat de duizenden migranten die nog in Ceuta zitten daar worden weggehaald. Er worden bussen ingezet om ze naar het station van Tanger te brengen. Gisteren en eergisteren bestormden tienduizenden migranten uit Marokko en andere Afrikaanse landen Ceuta. De meeste zijn vrijwillig alweer teruggegaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. Het wordt 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
5: Weer die klote muggen in huis.
6: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
7: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
8: Woninginrichting Hans Jetstra.
7: Buitenvaart Hogeveen.
5: Heerlijk!
6: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop Lipton Iced Tea 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
10: Zin in een heerlijke zomerdag vol sfeer en gezelligheid? Kom dan op woensdag 5 augustus naar de Braderie in Ruurlo. Struin langs tientallen kramen. Bewonder oude ambachten en oldtimer tractoren. En zing mee met Radio NL en de Hessel en Ineke Amazing Show. Voor de kids zijn er springkussens, een draaimolen en nog veel meer. De winkels zijn open, dus beleef het mee op de Zomerse Braderie en Folklorendag in Ruurlo. Woensdag 5 augustus. Daar moet je bij zijn.
9: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
11: FC Zutphen presenteert het Sesinflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
1: Radio NL.
3: Verkeersinformatie.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 90 kilometer file in het land. Een kwartier vertraging voor het verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Voorthuizen 8 kilometer file. Kapotte auto op de A6 Lelystad Emmeloord. Bij afrit Urk 20 minuten vertraging. Dan de werkzaamheden op de A50 die veroorzaken file op de aansluitende A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg 10 minuten tijdsverlies. 10 minuten vertraging door de grenscontrole.

0: A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk rijdt het langzaam. En op de A76 Geleen-Aken door de grenscontroles een half uur vertraging. Daar rijdt het langzaam vanaf knooppunt Kundenberg over 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Lutsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Apeldoorn bij Kootwijk bij 71.8. Op de A9 wordt gecontroleerd vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Heemskerk bij 56.6. En ook controle op de A50 Zwolle Apeldoorn bij Vaassen bij 212.9.
1: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Dikke bonen.
0: Van harte welkom. De komende twee uren hebben we de grootste hits voor je verzameld in de grootste, de gezelligste en de leukste hitlijst van Nederland.
1: Radio NL Top 30.
0: De Radio NL Top 30, inderdaad, van week nummer 31. En dat betekent op deze eerste zaterdag van augustus dat de teller gaat oplopen. Voor je het weet komt de R weer in de maand terug. En als de R terugkomt in de maand, dan is het straks ook feit dat we langzaam af gaan tellen richting het einde. En dan worden de balansen opgemaakt. Wat zijn de grootste hits van dit jaar? Gaan we het nu nog niet over hebben? Dat willen we ook niet, want we hebben een kakelverse lijst voor je. En we gaan ze alle 30 voor je draaien. De onderverdeling van week 31 is als volgt. We hebben 12 stijgers, 10 zakkers. Er zijn er 5 blijven staan. En we gaan er 3 nieuw welkom heten op 29, 23 en op nummer 17 in de lijst. En dat betekent dat wij het eerste uur dus alle nieuwkomers gaan verwelkomen. Zijn er ook 3 verdwenen? Die kunnen we ook even met je delen. Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Zappie in totaal 13 weken. Ook 13 weken voor Frank van Etten, Niet Bang voor de Duivel. En de laatste van de 3 die de lijst heeft verlaten is Django Wachter en Waarom Ben Jij Gegaan? Van die laatstgenoemde denk ik dat ook de nieuwe single redelijk snel in de lijst gaat komen. Want volgende week komt de nieuwe plaat uit van Django. En die zal veelvuldig zijn hier op Radio NL. Zit daar maar niet over in. Wij gaan snel beginnen met de lijst van week 31 inderdaad. Maar we beginnen op nummer 30, dat wilde ik zeggen. 3 plaatsjes verlies voor de plaat die klaar staat. Het is Hollands Nieuwe geweest en het is een samenwerking van alleen maar grootheden. Ik noem je even de namen. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer. En de titel van het liedje Zij Hoort Bij Mij. En daarmee staan ze 14 weken genoteerd. En in die 14 weken 3 plaatsjes verlies. En zij mogen de opening verzorgen van de Radio NL Top 30 van deze week. We gaan beginnen!

0: nieuwkomers, we heten we welkom op nummertje 29 in de top 30. Gerrit Snijder en Cubaanse Café. Heerlijk zomer zoals we dat graag willen bij deze temperaturen. Het zonnetje erbij en een drankje, dat maakt het liedje dan ook weer compleet. En lekker dansen, want dat komt ook veelvuldig naar voren. De eerste nieuwkomer dus op nummer 29. Wij gaan naar een plaat die inmiddels 7 weken in de lijst staat. En ja, dat is van Cubaanse Café naar een totale andere streek. We gaan naar dit pizza's. We gaan naar Italië. En dat doen dat samen met Jeffrey Leunenberg. In zijn 7e week top 30 zakt hij 2 plaatsjes van 26 naar
1: nummer 28.
0: Dit is Italiani.
2: Così bella donna. Quattro.

0: Ajax, jou, Doei, adios. En in die achtste weken zakt hij van 18 naar nummertje 26. En daarvoor vieren we feest samen met Pascal Redeker en de Badkamerkraan. Want hij was de nummer 27 in de Radio NL Top 30 voor deze week. We gaan een plaat draaien die winst boekt. En dat is de eerste die we dan mogen draaien in deze uitzending van de Radio NL Top 30 met winst. We weten dat er 12 stijgers in de lijst zitten. Dus er komen er nog heel veel voorbij. Maar vorige week op 29 nieuw binnengekomen. En deze week op nummer 25, de mannen van Likkerpep. En dit is Circus Tent.
1: 1, 2, 3, hey!

0: Den Oudsten BV uit Hengelo. Voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs. En voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704. Of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
1: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
2: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
1: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
3: Frits Vos Westerhaar, al meer dan 80 jaar de gezelligste woonwinkel van Twente. Complete woninginrichting. Ontdek bij ons de nieuwste trends. Inruil bij aankoop mogelijk. Wekelijks mooie inruilmeubels voor sportprijzen. U bent welkom bij Frits Vos aan de rotonde in Westerhaar. Fritsvos.nl.
1: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
2: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen, check de Vieten-app.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
13: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. Het wordt 21 tot 27 graden en er waait een zwakke tot matige noorden tot noordwesten wind.
1: Radio NL Top 30. Nummer 22.

0: zolder in die zomernacht. Er is er 4 weken in de lijst en hij is blijven staan op nummertje 21 in de top 30 van week 31. En daarmee zijn de eerste 10 een feit. En dan kunnen we ze nog even kort samenvatten, zodat je exact weet welke nummers, welke cijfers er bij welk liedje horen. We gaan ze erbij halen, alle 10.
1: Radio NL Top 30.
0: Begonnen de top 30 op nummer 30, zoals gebruikelijk uiteraard. Maar met 14 weken zijn ze gezakt van 27 naar nummer 30. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. De eerste van de drie nieuwkomers op 29, Gerrit Snijder met Cubaanse Café. Eén plekje hoger op nummer 28, zakken er vanaf 26 in zijn zevende week. Jeffrey Leunenberg en Italiani. 15 weken mogen we noteren voor Pascal Redeker. De badkamerkraan zakt in die 15e week van 23 naar nummer 27. Ook verlies van Guido van der Graaf. Ciao, doei, adios. In de 8e week gezakt van 18 naar nummer 26. Er is ook winst te boeken en dat wordt gedaan door de mannen van Likkepep. Circus Tent stijgt in de tweede week door van 29 naar nummer 25. Het is de 13e week voor Samuel Welten en Lil Kleine. Maak me nou niet gek, in die 13e week gezakt van 16 naar 24. De tweede nieuwkomer op 23, Amar met Stem in je hart. Nelis Leeman, Ze mogen alles van me krijgen, staat 7 weken in de lijst. En in die 7e week zakt hij van 14 naar nummertje 22. De laatste die je zojuist muzikaal gehoord hebt, dat was Marco de Hollander in die zomernacht. En daarmee staat Marco 4 weken in de lijst en is hij blijven staan op nummertje 21 in de Radio NL Top 30 van deze week. Brengt ons nu bij de volgende 10 en we gaan de nummer 20 voor je draaien. Ex-Hollandse nieuwe en ze staat inmiddels 9 weken in de lijst. En je hoort het aan het introotje al. Dit is gezellig, dit is meezingen. Zoals dat hoort bij de Radio NL Top 30. Dit is Sineke en ik doe wat ik wil.

Negende week Radio NL Top 30 voor niemand minder dan Jeroen van Zelst en de Griekse Nacht. Vorige week was hij de nummer 11. Hij is deze week aan het zakken en daarmee terechtgekomen op nummer 19 in de lijst van 30. En daarvoor draaiden we op 20 Sineke en ik doe wat ik wil. Straks om 17 de hoogste nieuwkomer. Daar moeten we nog even één liedje geduld voor op weten te brengen. Maar dit is een plaat die klaarstaat die nog wel veel hoger gaat eindigen dan waar ze nu staat. Dat kan bijna niet anders. Vorige week kwam ze nieuw binnen op nummer 25 en is deze week de nummer 18 geworden. Maar ik denk dat deze met gemak de top 10 gaat halen. We houden het nauwlettend voor je in de gaten de komende weken. Ik heb het over de nieuwe single van Monique Smit. En dat is de titel Niet naar huis.

Tijdens de vakantie ook een paar keer gehoord. Maar nu je eindelijk weer een week terug bent op de radio na een 2 weekjes vakantie. En je hebt hem meerdere keren gedraaid en je mag ze welkom heten in de top 30. Ja, het is erg goed gedaan. De mannen die hebben even gewacht met het uitbrengen. Hij stond al eerder op de planning, maar weet je wat? We wachten even. En misschien is dat wel een hele goede set geweest. Want het was toen de tijd erg druk met nieuwe releases. En dan moet je gewoon even de plas ophouden, zoals het dan zo mooi heet. Maar nu juist gekozen. Hollands nieuwe geweest en deze week de hoogste nieuwkomer. De mannen van Helemaal Hollands en Titan. We hebben er nog één voor je. Maar niet getreurd, er komt ook nog een deel 2 van de Radio NL Top 30. Want de laatste 15 gaan we zo meteen voor je draaien. Tussen 2 en 3 uur hier op Radio NL. En tot aan het nieuws van 2 uur hebben we de nummer 16 voor je. Plaat die 3 weken in de lijst staat. En in die 3e week boekt hij 4 plaatsjes winst. Hij stijgt door van 20 naar nummer 16. Ik heb het over Yves Berendsen. En misschien is het tijd.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.

0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudsinema.nl en bestel.
1: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga

0: Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Zaterdag 1 augustus is de Hollandse avond bij Brugink in de Heurne. Gezellige sfeer, een lekker drankje en een avond vol feest. Met live optredens van Ray Slachter, Arjan Veneman, Hessel en Ineke, Nick Harre en de Radio RL Drive-In Show. Trommel je vrienden op en beleef samen een onvergetelijke avond. Kijk voor tickets en info op cafébrugink.nl en volg onze socials. Tot dan!
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. De

0: augustus, Radio NL Zomertour.
1: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
0: Evenemententerrein in Roden.
1: De Zomertour.
0: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 2 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Premier Rob Jetten heeft nog een stukje meegevaren tijdens de kanaalparade in Amsterdam. Niet op een feestschuit, maar op een kleine rubberboot van de organisatie. In de buurt van de Stopera maakte hij nog een paar ererondjes. Langs de route van de parade staat het vol met publiek. Bij de Prinsengracht is een tribune met plaats voor 10.000 mensen. Een politieactie op het station van Harderwijk. Er ligt een verdacht pakketje in een trein. Alle passagiers zijn eruit gehaald en ook het station is ontruimd. Bomexperts onderzoeken of het pakketje een explosief is. Zolang dat nog niet duidelijk is, rijden er van en naar Harderwijk geen treinen. FIFA-baas Infantino moet opstappen, vinden de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Ze zijn het vertrouwen helemaal kwijt na zijn omstreden plan om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kunt kopen. De bonden zijn blij dat het plan is ingetrokken, maar vinden niet dat Infantino nog verder kan. Een meevaller voor mensen die in Amsterdam met het pontje over het IJ willen. De vier boten varen toch volgens de dienstregeling. Eerst waarschuwde vervoerbedrijf GVB nog dat er te weinig schippers zijn en er daarom minder pontjes zouden varen. Juist op een dag dat het in Amsterdam vanwege de kanaalparade extra druk is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. En later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. 21 tot 27 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
6: 13 tot en met 16 augustus. Boerenrockfestival. De dikste editie ooit.

0: Morgen.
1: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah!
3: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
3: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
4: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
5: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.

0: lever in of doneer.
1: Radio NL.
2: Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
3: Dit is de muziek van Radio.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan. De laatste 15 staan voor je klaar. Deel 2 van de Radio NL Top 30. We gaan beginnen op weg naar de finale.
1: Radio NL Top 30.
0: Ja, het is altijd leuk natuurlijk om een tweede deel aan te mogen kondigen. Want ja, de dubbele cijfers worden zometeen enkele cijfers. En bovenin gaat het spannend worden, want het is toch iedere week weer een verrassing van wie en mogen zich de beste drie uit de lijst noemen. Laten we dan even kijken naar de top 3 van vorige week. Toen draaiden we op 3 Robert van Hemert met Zandloopster. De nummer 2 was voor Justin de Wild en Cheerio. En de nummer 1 Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Dat was de top 3 van vorige week. En ik ga geen hints geven. Nee. Heel vaak dan is het, het gaat spannend worden. Er is wel wat gewisseld. Ik ga lekker niks zeggen. Het is vakantieperiode voor velen. Dan moet je de mensen niet te veel laten inspannen. Het gaat juist om de ontspanning. En het is weekend. Dus voor de mensen die wel gewerkt hebben of weer aan het werk moeten. Gewoon die ontspanning geldt voor ons allemaal. Dus we gaan het niet al te spannend maken. We gaan gewoon aftellen van 15 op weg naar de top 3. En iets voor 3 hebben we dan de nummer 1 voor je uit de lijst van week 31. Laten we meteen even kijken naar die nummer 15. Die doet goede zaken. En ja, het toeval wil dat hij 4 weken in de lijst staat. En in die vierde week ook 4 plaatsen stijgt. Van 19 naar nummer 15. En het is een waarheid. Het is, als je zometeen het liedje weer gaat horen, denk er maar eens over na. Want het klopt. Het heeft er gewoon te maken met dingen die je graag zou willen doen. En stel ze dan niet uit. Want ja, voor je het weet is het te laat. En de titel van de plaat zegt het dan ook. De klok tikt maar door. En dat is inderdaad helemaal waar. Het is de nieuwe single van Stef Wekkel met een hele mooie clip erbij en een goed verhaal in het liedje verwerkt. Hij stijgt 4 plaatsjes door in zijn 4e week top 30. We gaan beginnen het tweede deel met Stef Wekkel.
1: Radio NL.

30 en dat alles in de derde week dat ze genoteerd staan, stijgen ze door vanaf 22. Senna en Sven Verstegen en vuurwerk. Nou, schijnbaar zorgen wij hier ook voor vuurwerk in de studio. Ik kreeg van de productie, als je zo doorgaat, ben je om 3:15 klaar. Oh, tempo ligt iets te hoog, denk ik. Ja, ik heb geen idee waar het aan ligt. Nou, wat we kunnen doen is een liedje draaien wat binnenkort ongetwijfeld ook in de top 30 binnen gaat komen. We hebben het donderdag bekend mogen maken toen hij hier bij ons in de studio was. En gisteren hebben we dat nog een keer dunnetjes over gedaan. De officiële aankondiging van de Hollandse Nieuwe voor aankomende week. Laten we daar alvast kennis mee gaan maken. Gaan we zo meteen verder met het aftellen op nummer 13. Dan ga je Robert Pater horen en blijf toch bij mij. Maar de Hollandse Nieuwe voor aankomende week staat nu voor je klaar. Niemand minder dan Marco Schuitmaker. Dit is Loose Too.

0: hier de nummer 12 en deze week doorgestegen naar nummer 11 in zijn 8e week Radio NL Top 30. Raymond Hermans en in de boeken, hebben we het dan over de schrijfbare agenda. Daar staat 1 november, zondag 1 november als hele belangrijke datum in de agenda voor Raymond Hermans. Want dan gaat hij zijn concert geven, matinee show in de Effenaar in Eindhoven inderdaad. Zondag 1 november, mooi iets om naar uit te kijken. Nou, we spreken hem sowieso volgende week. Want volgende week zondag, dan staan we met de Radio NL Zomertour in Rode. En Raymond is erbij, dan kunnen we zeker even vragen hoe het ervoor staat in de voorbereiding naar 1 november. Het gaat mooi worden, zit daar maar niet over in. De nummer 11 hebben we gehad, dat betekent dat we een samenvatting voor je hebben. Radio NL Top 30, overzicht. En dat zijn er weer 10, namelijk de nummers 20 tot en met nummer 11. Vorige week op 13 en deze week naar 20 gezakt in de 9e week. Sineke, ik doe wat ik wil. Jeroen Verzelst met Griekse Nacht staat ook 9 weken genoteerd. Hij was vorige week de nummer 11 en deze week op 19 terechtgekomen. Monique Zwit, zij boekt winst. Zij kwam vorige week nieuw binnen op 25. En stijgt in de tweede week door naar nummer 18 met Niet naar huis. 3 nieuwkomers, waarvan de hoogste deze week op nummer 17. Helemaal Hollands en Titanic. We gaan door met de winstgevende liedjes, want Yves Berendsen staat voor de 3e week genoteerd. Vorige week op 20 en deze week op 16 met Misschien is het tijd. De klok tikt door van Stef Eckel. 4e week top 30, ook 4 plaatsjes winst. Hij steeg door van 19 naar nummer 15. Senna en Sven Versteeg draaiden we op 14. Zij stonden vorige week op 22. En het is de 3e week met de single Vuurwerk. Blijf toch bij mij. Robert Pater, 3 weken in de lijst. Vorige week 15 en nu op 13 terechtgekomen. En we blijven in de winstgevende liedjes, want ook de nummer 12 boekt 5 plaatsjes winst. In de 4e week dat ze in de lijst staan. Russo en Mart Hoogkamer en Pakt mij. De nummer 11 heb je zojuist kunnen horen. Stijgt 1 plaatsje door in de 8e week. Raymond Hermans met In de Boeken. En dat is over het tweede overzicht. De liedjes 20 tot en met nummer 11. En dan blijven er nog 10 over om gedraaid te kunnen worden. De top 10 van week 31. Laten we beginnen met nummer 10. En dat is de plaat die vorige week op 6 stond. 4 plaatsjes zakt in zijn 10e week. Maar de nieuwe single is gisteren uitgekomen. En die zal ongetwijfeld binnenkort ook welkom geheten worden hier in de top 30. Ik heb het over Wesley Bronkhorst, zijn 10e week met Ik Drink Rosé. Hey, hey.
1: Ik ga de boot in, het is weer zo'n dag. Nog last van gisteren.

0: Ken jij de Fusion Plaza formule?
1: Ja hoor, all in Dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
0: Aan de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
1: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
0: Fusionplaza.nl.
2: Zaterdag, tijd voor de markt in Enschede. Lekker buiten, zon op je gezicht en struinen langs al het moois en lekkers. Van food tot bloemen, planten en andere leuke producten. Kom langs en geniet van de gezelligheid. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi, de grootste.
0: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
1: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
3: Alweer verrotte kozijnen.
4: Wel eens van Toscana gehoord?
3: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
4: Neem kunststof kozijnen, joh!
5: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
4: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De nieuwe single Ik Mis Je van Gideon is uit. Een warme Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
8: Dus ik mis je als je hier niet bent.
7: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

is inmiddels de 10e week voor Tino Martin met Jong en Dom. En in die 10e week zakt hij van 4 naar nummer 6. We gaan een zonnig blokje van 5 tegemoet, want de laatste 5 staan voor je klaar. En daar mag zeker wel het tintje zomerhit aan gegeven worden. Want we gaan de zon opzoeken met de laatste 5 uit de lijst. En dat geldt zeker ook voor de nummer 5 die we nu voor je gaan draaien. Die stijgt door vanaf nummer 8 in zijn 5e week. Ex-Hollands nieuwe voor Jeffrey Heese. Loco staat nu voor je klaar.

min of meer al een beetje aangekondigde top 5 is echt zomers getint. Met op nummer 5 Jeffrey Heesa en Loco. En dit waren Ferry de Lids en Jacques en Baco in Monaco. Het is de vijfde week dat er hier in de lijst staan. Vorige week de nummer 5 en 1 plaatsje winst geboekt in deze week. En daarmee de nieuwe nummer 4 geworden. Wij gaan beginnen. We kunnen het groots aankondigen. Het erepodium is daar. En dat betekent dat wij gaan beginnen met de top 3 van de Radio NL Top 30 van week 31. En eigenlijk kunnen we heel veel tromgeroffel laten horen wat je op de achtergrond al hoort. Maar ja, de nummer 3 is net zo 3 als vorige week 3. We gaan hem voor je draaien. Robert van Hemert, dit is Zandloopster.

week is hij bij uitstek de langst genoteerde uit de lijst van 30 van deze week. 20 weken in de Radio NL Top 30. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En herhaling, ja, dat bevestigt dan nog maar eens een keer dat wij ook behoorlijk onder indruk zijn. Zoals de rest van Nederland dat ook is van deze Jukol van een hit voor Justin de Wild en Cheerio. De nummer 2, net zo 2 als vorige week 2. De nummer 3 is ongewijzigd. Wat zou er met de nummer 1 gebeurd zijn? Je hoort het zo meteen. We hebben het laatste overzicht voor je van deze zaterdagmiddag van de Radio NL Top 30. De laatste 10 met op 10 Wesley Bronkhorst, Ik Drink Rosé. En daarmee staat hij 10 weken genoteerd en zakt hij 4 plaatjes. De nummer 10 van vorige week is deze week de nummer 9 geworden. Frans Duits samen met de Lange Frans en Tour de France en Hey Fransie. De nummer 9 van vorige week, 1 plekje omhoog. Daarmee de nieuwe nummer 8 geworden in zijn 6e week. Mike Versteeg en Hartslag van je Heupen. Er hangt iets in de lucht. Amore, Corrie Konings was vorige week nummer 7. En daar is ze deze week blijven staan in haar 6e week Radio NL Top 30. Het is de 10e week voor Tino Martin. Jong en Dom zakt in die 10e week 2 plaatsjes van 4 naar nummer 6. Winst wordt geboekt door Jeffrey Heesen. Loco stijgt 3 plaatsjes door in de 5e week van 8 naar nummer 5. En ook Ferry de Lits en Sjak doen goede zaken. Ze komen steeds dichter bij de top 3. Deze week doorgestegen van 5 naar nummer 4 in hun 5e week met Baco in Monaco. En dan de laatste 3 uit de lijst. Het is de nummer 7, of 7e week moeten we zeggen. 7e week top 30 voor Robert van Hemert met Zandloopster. En in die 7e week is hij blijven staan op nummer 3. Ook de nummer 2 ongewijzigd. 20e week voor Justin de Wild en Cheerio. En ik zei het al, wat is er gebeurd met de nummer 1 uit de lijst? Nou, die is blijven staan. 8e week Radio NL top 30 voor Rutger van Barneveld. En Zoele Zomernachten is net zo 1 als vorige week 1. En daarmee sluiten we hem af. Zijn we morgen nog een keer bij je terug met de lijst. Dan zenden we hem uit tussen 4 en 6. Mocht je hem nog naar willen lezen of checken, het kan echt allemaal via radionltop30.nl. Ik zou zeggen, maak er nog een hele mooie zaterdagmiddag van. Genieten wij nu als afsluiter in de lijst met Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten.

Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij
2: Woninginrichting Hans Jutstra.
1: Buitenvaart Hogeveen.
3: Bij autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met mega kortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
6: Zaterdag 1 augustus is de Hollandse avond bij Brugink in de Heurne. Gezellige sfeer, een lekker drankje en een avond vol feest. Met live optredens van Ray Slachter, Arjan Veneman, Hessel en Ineke, Nick Harre en de Radio RL Drive-In Show. Trommel je vrienden op en beleef samen een onvergetelijke avond. Kijk voor tickets en info op cafébrugink.nl en volg onze socials. Tot dan!
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
8: Evenemententerrein in Roden.
9: De zon.
8: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 3 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. De ING-bank doet aangifte tegen de mensen die hun pand hebben besmeurd in Amsterdam. De daders zeggen dat ING aan de ene kant geld steekt in de Pride, maar aan de andere kant geld verdient aan wapenhandel en de strijd in Gaza. Dat vinden ze hypocriet. ING is het er niet mee eens en stapt daarom naar de politie. In Lelystad zijn ze niet zo blij met een feest op het terrein van een compostfabriek. Het is namelijk een illegale raveparty en de politie heeft daarom nu ingegrepen. De tientallen feestgangers is gevraagd om te vertrekken. Hoe lang de raveparty in Lelystad al aan de gang was, is niet duidelijk. Op deze zwarte zaterdag is het op de wegen naar Zuid-Europa aanschuiven geblazen. In Frankrijk staan vakantiegangers uren in de file tussen Lyon en Marseille. En ook van Orange naar de Spaanse grens wordt je geduld op de proef gesteld. De drukte zou vanaf nu langzaam minder moeten worden. En in Pakistan is een beroemde bergbeklimmer om het leven gekomen bij een lawine. Nirma Poorja, bij ons bekend van een documentaire op Netflix, 14 Peaks, Nothing is Impossible. Daarin wordt ingezoomd op zijn prestaties. Hij beklom in 6 maanden tijd alle 14 bergtoppen in de wereld van meer dan 8000 meter. Het weer nu van Weer Online.

0: zonnige periode, maar ook wat sluierwolken. En het is tussen de 21 en 27 graden en er staat nauwelijks wind. En morgen is het nog een paar graden warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl. 13 tot en met 16 augustus. Boerenrockfestival. De dikste editie ooit.

0: zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdun.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
6: Radio NL.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel, dat is de buitenring van de A10 Zuid. Bij Amsterdam Buitenveldert een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht, daardoor 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A16. Als je vanuit Breda naar Rotterdam rijdt, kom je bij Dordrecht in 3 kilometer file door de werkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grenscontroles vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Nieuw-Vennep bij 21.4. De A15 Nijmegen-Gorkum bij Afrit Leerdam controle bij 103.4. En ook controle op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Harderwijk bij 59.8.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudsinema.nl.
1: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur. En op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Circoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudsinema.nl en bestel.
2: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Ja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
4: Woninginrichting Hans Jutstra.
3: Buitenvaart Hogeveen.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Nieuw, de Melanzane Pizza. Van

Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb ik.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De ijzersterkenpartner van metaalrecycling en handel. Wij zijn Doldersum, aangenaam. IJzer zit in onze genen, al generaties lang. Met korte lijnen en een groot aanbod staan wij voor je klaar. IJzersterk met Doldersum metaalrecycling.
2: Heb je trek?

0: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
1: Gritter Chalet en staakcaravans.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: FC Zutphen presenteert het Sesinflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker.
6: Radio NL.
7: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
8: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
7: Evenemententerrein in Roden.
8: De Zomertour.
7: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus.

0: radio.nl.tv. Eén groot feest, want we zijn voor iedereen van groot tot kleine zomertour. De Zomertour in Rode wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Op het station van Duivendrecht is geschoten, vanmiddag op een van de perrons. Niemand werd geraakt. De schutter is gevlucht en loopt nog altijd vrij rond. Getuigen van het schietincident moeten zich melden bij de politie en die is ook op zoek naar camerabeelden. Goed nieuws over de grootste natuurbrand in jaren in Frankrijk, bij Bordeaux. Het vuur is eindelijk onder controle en breidt zich niet meer uit. Maar de brandweer kan nog niet achteroverleunen, want er zijn nog altijd brandhaarden. Duizenden mensen in het gebied zijn blij, want zij mogen weer terug naar huis. De botenparade van de Pride in Amsterdam is meestal een vrolijke boel, maar niet altijd. Er vaart namelijk ook een boot mee van een organisatie die aandacht vraagt voor daklozen. Op de boot zijn tenten neergezet en die staan symbool voor de 3000 queers in Amsterdam die geen dak boven hun hoofd hebben. En de Tour de France is weer helemaal van vooraf aan begonnen, maar dit keer met de vrouwen. Wij hebben er goede herinneringen aan, want de Tour werd al twee keer gewonnen door Nederlanders, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. En die laatste is ook nu weer een van de favorieten. De eerste etappe is in Zwitserland. Het weer nu van Weer Online. Zonnige periode en sluierwolken en tussen de 21 en 27 graden. Staat nauwelijks wind en morgen is het nog een paar graden warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
13: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
1: Radio NL.
3: Verkeersinformatie.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 25 kilometer file in het land. Een half uur vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 3 kilometer file. Want op de A10 staat ook 3 kilometer file voor de Koentunnel op de binnenring van de A10 West. Kwartiertje vertraging daardoor. De linkerrijstrook van de A27 is dicht vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. 5 kilometer file daarna een ongeluk. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Born bij 231.1. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Nieuw-Vennep controle bij 21.4. En ook controle op de A22 Beverwijk-Velsen bij knooppunt Velsen bij 14.7.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: altijd aan. Radio NL.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
2: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
3: Zaterdag, tijd voor de markt in Enschede. Lekker buiten, zon op je gezicht en struinen langs al het moois en lekkers. Van food tot bloemen, planten en andere leuke producten. Kom langs en geniet van de gezelligheid. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi, de grootste.
2: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudcinema.nl en bestel.
4: Ah, weer die klote muggen in huis.
5: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
6: Den Oudsten BV uit Hengelo voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
4: Heerlijk!
5: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
9: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Vitenolie, steek in beweging. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
2: Radio NL.
1: Weerbericht.
3: We zitten midden in een prachtig zomerweekend met zon, wolken en tussen de 21 en 27 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. En vanavond vrij helder en ook dan is het lekker om nog buiten te zijn. En morgen krijgen we weer zo'n dag. En dat doet de temperatuur er nog een extra schepje bovenop.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kom naar Keurslagerij Rensink in Borne en sla je slag. Heerlijke maaltijden, lekkere vleeswaren, allemaal ambachtelijk bereid. En ze hebben ook heerlijke spareribs. Kijk snel op rensink.keurslagen.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij... Woninginrichting Hans Jutstra. Buitenvaart Hogeveen.

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten... met hyaluronzuur en vitamine C... voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.

0: makkelijk retour.
1: Radio NL.
2: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
2: Evenemententerrein in Roden.
3: De Zomertour.
2: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 5 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Hoog bezoek op de botenparade in Amsterdam van premier Jette. Hij ging een stukje mee met een boot en zei dat deze dag belangrijk is voor iedereen die een beetje anders is. Volgens hem wordt deze groep zeker nog niet door iedereen geaccepteerd. Hij doelt onder meer op de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn. De politie is op zoek naar een man die vanmiddag zou hebben geschoten op het station van Duivendrecht. Het gebeurde op een van de perrons. Niemand werd geraakt, er zijn dus geen gewonden. De politie hoopt dat getuigen iets van zich laten horen. En camerabeelden van het incident zijn ook welkom. Grote schade door een storm gisteravond in een populair bos in het oosten van Duitsland. Het bos is voorlopig gesloten, want overal liggen omgewaaide bomen. En dat is nog niet het ergste, want een man kwam om het leven toen hij onder een boom terechtkwam. En 10 anderen raakten gewond. En in Zwitserland is de Tour de France voor vrouwen begonnen. De eerste etappe is een rit van 140 kilometer die eindigt in Lausanne. En daarna krijgt het peloton nog 8 etappes voor ze kiezen. Een van de favorieten voor de eindzege is Demi Vollering. Ze heeft de Tour al eens gewonnen. Het weer nu van Weer Online. Het is ook de komende uren lekker om buiten te zijn, maar vannacht koelt het flink af. En dat gaan ze vooral in het noorden merken. Daar wordt het 9 graden. En morgen kan het wel 32 graden worden in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
8: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
9: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle. Voor een onvergetelijke avond.
10: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
9: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
10: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
15: Van school

0: zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus. Radio NL.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Nieuw-Vennep bij 21.4. Op de A12 Den Haag-Utrecht controle bij Nooddorp bij 9.7. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Harderwijk controle bij 59.8.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: tussen goed en niet zo kwaad. Maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: De ijzerstekenpartner van metaalrecycling en handel. Wij zijn Doldersum, aangenaam. Bij ons kun je nieuw ijzer kopen als oud ijzer kwijt. Dat is pas recyclen, zo voor elkaar. IJzersterk met Doldersum metaalrecycling.
3: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
4: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
3: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
6: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Nieuw, de Melanzane Pizza. Van

met pizza. FC Zutphen presenteert het Sazing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayer 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
2: Radio NL.
1: Weerbericht.
3: Het is ook de komende uren lekker om buiten te zijn. Zo is het halverwege de avond zo'n 20 graden. Vannacht koelt het flink af en het gaan ze vooral in het noorden merken, want daar wordt het 9 graden. En morgen draait de wind naar het oosten en wordt warme lucht aangevoerd en dat kan temperaturen opleveren van wel 32 graden in het zuiden.
4: We zijn al een tijdje samen.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Heb je trek?

0: Ik heb nu 6 offertes bekeken, maar EKN Kunststoftechniek blijft de goedkoopste.
1: Inderdaad. En u betaalt pas na montage. Ga naar eknkunststof.nl voor uw gratis offerte. Want kwaliteit wint altijd.
2: Zin in een heerlijke zomerdag vol sfeer en gezelligheid? Kom dan op woensdag 5 augustus naar de Braderie in Ruurlo. Struin langs tientallen kramen. Bewonder oude ambachten en oldtimer tractoren. En zing mee met Radio NL en de Hessel en Ineke Amazing Show. Voor de kids zijn er springkussens, een draaimolen en nog veel meer. De winkels zijn open, dus beleef het mee op de Zomerse Braderie en Folklorendag in Ruurlo. Woensdag 5 augustus. Daar moet je bij zijn.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
7: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Radio NL.
1: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het radio.
1: Evenemententerrein in Roden.
9: De Zomertour.
1: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 6 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Bezoekers van de Pride in Hamburg hebben zich niet uit het veld laten slaan door de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn een week geleden. Honderdduizenden mensen liepen mee in een mars met regenboogvlaggen. Hamburg had extra agenten ingezet, want de schrik zit er nog altijd flink in Duitsland. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Ze wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen konden doorreizen naar Europa. Het is weer rustig in Lelystad, waar de politie een eind moest maken aan een illegale raveparty op een industrieterrein. De feestgangers gingen uit zichzelf weg. Er is wel iemand opgepakt. Een persoon die onder de invloed achter het stuur was gekropen. Hoe lang het feest heeft geduurd is niet duidelijk. En premier Jette heeft een stukje meegevaren op de boterparade.

0: situatie in Gaza. Ze probeerden de boten te blokkeren, maar dat mislukte. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren is het nog lekker om buiten te zijn. En vannacht dan koelt het flink af. Gaan ze vooral voelen in het noorden. Het kan daar 9 graden worden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warme Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
6: Dus ik mis je als je hier niet bent.
5: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
7: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rulgehakt. 1 plus 1 gratis.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Radio NL.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A7 vanuit de Duitse grens naar Groningen bij Oudeschans bij 245.1. Controle op de A16, Belgische grens Breda bij knooppunt Galder bij 66.4. En controle op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij Heerlen Noord bij 18.9.
1: Dit is de muziek van Radio.

0: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur en op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Zirkoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
1: Zaterdag, tijd voor de markt in Enschede. Lekker buiten, zon op je gezicht en struinen langs al het moois en lekkers. Van food tot bloemen, planten en andere leuke producten. Kom langs en geniet van de gezelligheid. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi, de grootste.
2: Frits Vos Mesterhaar, al meer dan 80 jaar de gezelligste woonwinkel van Twente. Complete woninginrichting. Ontdek bij ons de nieuwste trends. Inruil bij aankoop mogelijk. Wekelijks mooie inruilmeubels voor sportprijzen. U bent welkom bij Frits Vos aan de Rotonde in Westerhaar. Fritsvos.nl.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Is Radio NL.
6: Altijd aan Radio NL.
5: Altijd aan.
6: Radio NL.
5: Weerbericht.
7: Het is ook de komende uren lekker om buiten te zijn. Zo is het halverwege de avond zo'n 20 graden. Vannacht koelt het flink af en het gaan ze vooral in het noorden merken, want daar wordt het 9 graden. En morgen draait de wind naar het oosten en wordt warme lucht aangevoerd en dat kan temperaturen opleveren van wel 32 graden in het zuiden.

0: O-N-L.
1: N-L.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ik heb nu 6 offertes bekeken, maar EKN Kunststoftechniek blijft de goedkoopste.
4: Inderdaad. En u betaalt pas na montage. Ga naar eknkunststof.nl voor uw gratis offerte. Want kwaliteit wint altijd.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Ken jij de Fusion Plaza formule?
6: Ja hoor, all in dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
5: Aan de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
6: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
5: Fusionplaza.nl.
7: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
8: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
6: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Radio
11: NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het radio.
11: Evenemententerrein in Roden.
12: De Zomertour.
11: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 7 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Op de boterparade in Amsterdam was het niet overal feest. Er was ook een demonstratie van mensen die aandacht vroegen voor Gaza. Ze hadden hun pijlen gericht op een boot van een Duitse bank die zou investeren in bedrijven die gelinkt worden aan het Israëlische leger. De boot werd bespoten met verf. Bezoekersaantallen in Amsterdam zijn nog niet bekend, maar ze zijn er wel van de Pride in Hamburg. Er waren 300.000 mensen, een record. De beveiliging in Hamburg was flink aangescherpt vanwege de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn een week geleden, maar er waren geen incidenten. Er zijn vannacht 2 schietpartijen geweest in Horen. Ze waren kort na elkaar op verschillende plekken en er zou ook gevochten zijn. De politie weet nog niet of er een verband is bij het geweld, maar houdt daar wel rekening mee. Niemand raakte gewond en er is ook nog niemand opgepakt. Een Nederlands succes in de Tour de France voor vrouwen. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen naar het Zwitserse Lausanne. Ze start morgen in de gele leiderstrui. De rit was 140 kilometer lang en eindigde in een massasprint en daarin werd Demi Vollering derde. Het weer nu van Weer Online. Het gaat vannacht flink afkoelen in het noorden. Het kan daar wel 9 graden worden. En morgen wordt warme lucht aangevoerd en dat zorgt voor hoge temperaturen van tussen de 26 en 31 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we er al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
21: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
20: Dichterbij dan je denkt.
21: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
17: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
23: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
24: Radio NL.
25: Verkeersinformatie.
26: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A7 vanuit de Duitse grens naar Groningen bij Oudeschans bij 245.1. Controle op de A16, Belgische grens Breda bij knooppunt Galder bij 66.4. En controle op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij Heerlen Noord bij 18.9.
27: Dit is de muziek van...

Den Oudsten BV uit Hengelo. Voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs. En voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704. Of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.

0: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: FC Zutphen presenteert het Sazing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokyo FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder-13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
6: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Tot ziens.

0: weer die klote muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
2: De ijzersterke partner van metaalrecycling en handel. Wij zijn Doldersum, aangenaam. IJzer zit in onze genen, al generaties lang. Met korte lijnen en een groot aanbod staan wij voor je klaar. IJzersterk met Doldersum metaalrecycling.
0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
3: Ik heb nu 6 offertes bekeken, maar EKN Kunststoftechniek blijft de goedkoopste.
4: Inderdaad. En u betaalt pas na montage. Ga naar eknkunststof.nl voor uw gratis offerte. Want kwaliteit wint altijd.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe Meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
4: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Radio N. Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
6: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
5: Evenemententerrein in Roden.
6: De Zomertour.
5: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 8 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Amsterdam stond in het teken van de botenparade en het was een gezellige dag zonder incidenten. Dat zegt de organisatie, die denkt dat het dit keer extra druk was met mensen die het juist nu belangrijk vinden om de queergemeenschap te steunen. Tolerantie voor deze groep neemt namelijk af en er is geweld. Er waren wel demonstraties in Amsterdam van mensen die aandacht vroegen voor de situatie in Gaza. Zo werd een boot van een Duitse bank besmeurd met verf, omdat de bank gelinkt wordt aan het Israëlische leger. En ergens anders werd geprobeerd om de botenparade tegen te houden, maar dat mislukte. Het bestuur van de FIFA moet flink op de schop, zeggen landen in Noord- en Midden-Amerika. Ze vinden dat FIFA-baas Infantino nu te veel macht heeft en dingen in zijn eentje beslist. Denk aan zijn plannen om het voetbal nog meer te commercialiseren. En de landen sluiten ook niet uit dat Infantino weg moet bij de FIFA. En wielrenner Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France voor vrouwen gewonnen. En dat levert haar ook de gele leiderstrui op. Wiebes ging als eerste over de finish in het Zwitserse Lausanne na een lange massasprint. En daarin rekenen ze onder meer af met Demi Vollering, die derde werd. Het weer nu van Weer Online. Het gaat vannacht flink afkoelen in het noorden. Het kan daar wel 9 graden worden. Morgen wordt warme lucht aangevoerd en dat zorgt voor hoge temperaturen van rond de 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
12: Zin in een heerlijke zomerdag vol sfeer en gezelligheid? Kom dan op woensdag 5 augustus naar de braderie in Ruurlo. Struin langs tientallen kramen. Bewonder oude ambachten en oldtimer tractoren. En zing mee met Radio NL en de Hessel en Ineke Amazing Show. Voor de kids zijn er springkussens, een draaimolen en nog veel meer. De winkels zijn open, dus beleef het mee op de Zomerse Braderie en Folklorendag in Ruurlo. Woensdag 5 augustus. Daar moet je bij zijn.
13: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
16: Radio NL.
17: Verkeersinformatie.
18: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A7 vanuit de Duitse grens naar Groningen bij Oudeschans bij 245.1. Controle op de A16, Belgische grens Breda bij knooppunt Galder bij 66.4. En controle op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij Heerlen Noord bij 18.9.
19: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit

0: Alweer verrotte kozijnen.
1: Wel eens van Toscana gehoord?
0: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
1: Neem kunststof kozijnen, joh!
2: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
1: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
9: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt de financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: FC Zutphen presenteert het Sazing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Radio NL.
13: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten met Radio NL.
13: Evenemententerrein in Roden.
14: De zon.
13: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 9 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. FIFA-baas Infantino komt steeds verder in het nauw. Landen in Noord- en Midden-Amerika hebben geen vertrouwen meer in hem en willen een ander bestuur. Dan kan hij niet meer dingen op zijn eigen houtje beslissen. De landen staan niet alleen, de KNVB en de UEFA zien Infantino ook niet meer zitten. In de binnenstad van Moskou is vanavond een ontploffing geweest bij een café. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook 15 gewonden. Er is verder weinig bekend over de ontploffing, zo is niet duidelijk wie erachter zit. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Verdriet in Lelystad, waar gisteren een bejaarde vrouw werd aangereden door een auto bij een supermarkt. Ze kwam klem te zitten bij een muur en overleed. Bij de supermarkt was het een komen en gaan van mensen die bloemen neerlegden. Ze denken dat er geen opzet in het spel was bij het ongeluk. En president Trump ligt overhoop met zijn eigen ministerie van Justitie. Het gaat over de beroemde vijver in Washington bij het monument van Lincoln. Trump liet de vijver opknappen, maar de verf liet los en het water werd groen. Trump beweerde dat de vijver vernield was, maar justitie zegt dat het gewoon slecht was gedaan. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af na 8 graden in het noorden, 16 in het zuiden. Morgen volop zon en er wordt ook warme lucht aangevoerd. En daardoor kan het 30 graden of meer worden. En dat was het nieuws van het ANP.
7: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
19: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Is de muziek van

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79. Fans van voordeel. Aldi.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Radio NL.
9: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
9: Evenemententerrein in Roden.
10: De Zomertour.
9: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 10 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Een enorme chaos in de binnenstad van Moskou, waar een ontploffing is geweest in een restaurant. Er zijn zeker 3 doden en 15 gewonden. Er is nog veel onduidelijk over de ontploffing. Wat wel zeker lijkt is dat een van de doden een Russische generaal was. Hij vierde zijn verjaardag daar. De boterparade in Amsterdam was ook een dag van veel politie en betonblokken. Dat had te maken met de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn vorige week. Sommige mensen waren blij dat Amsterdam extra maatregelen had genomen. Het gaf ze een veiliger gevoel. Er waren geen incidenten in Amsterdam. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. Zijn de laatste dagen geteld van FIFA-baas Infantino. Hij verliest in ieder geval steeds meer steun. Landen in Noord- en Midden-Amerika, de UEFA en de KNVB hebben het helemaal gehad met hem. Infantino kwam onder vuur te liggen omdat hij het voetbal nog commerciëler wilde maken. Hij heeft dat plan intussen ingetrokken.

0: zon en er wordt dan ook warme lucht aangevoerd, waardoor het 30 graden of meer kan worden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Radio NL.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.

0: ze makkelijk retour.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Dit is Radio NL.
5: Altijd aan. Radio NL.
4: Altijd aan.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.

0: En zie hoeveel jij kunt besparen. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Deze week in de bonus. Ahalia en Cantaloupe-meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En alle AH barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
8: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Ja,
7: evenemententerrein in Roden.
8: De Zomertour.
7: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 11 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. Volgens Peruaanse media zijn er 13 doden en heeft niemand de crash overleefd. Aan boord waren 2 piloten en 11 toeristen, maar uit welk land is nog onduidelijk. Het vliegtuig crashte boven de Nazca-lijnen, een toeristische archeologische attractie in het zuiden van Peru. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen en 15 mensen gewond geraakt. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de ontploffing. Op sociale media zijn berichten over een gaslek. Maar er gaat ook het verhaal dat het een aanslag was op een hoge Russische militair die in het restaurant zijn verjaardag vierde. De organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussenstel. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. En in een verdachte auto in Bilthoven, waardoor gisteravond ruim 40 flatwoningen werden ontruimd, lagen geen gevaarlijke stoffen, maar harddrugs en vuurwapens, meldt RTV Utrecht. De auto moest stoppen na een politieachtervolging en er zijn 3 mensen aangehouden. Toen bleek dat er geen gevaar meer was, mochten alle bewoners weer naar huis. Het weer dan van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
15: Cute.
4: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je

0: gefrustreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Dit is de muziek van

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter.

0: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
1: Cute.
0: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Radio NL.
12: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
12: Evenemententerrein in Roden.
13: De zomer.
12: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 12 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. De explosie in een restaurant in Moskou was een aanslag. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen. Toen de bom ontplofte, vielen 3 doden en raakten meer dan 20 mensen gewond. Er gaan berichten dat in het restaurant een hoge Russische militair zijn verjaardag vierde. Het is nog onduidelijk of die ook slachtoffer is. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. Volgens Peruaanse media zijn alle inzittenden om het leven gekomen. Aan boord waren 2 piloten en 11 toeristen, maar uit welk land is nog onduidelijk. Het vliegtuig crashte tijdens een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen, een toeristische attractie van tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Bij een verkeersongeluk in Veghel zijn vanavond 4 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig, meldt Omroep Brabant. Door nog onbekende reden raakte de auto van de weg en reed een paar honderd meter verderop de bossen in. Daar kwam de auto tot stilstand. Het is nog onduidelijk wie er in de auto zaten en hoe oud ze zijn. En de organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussend stel. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. Het weer dan van weer online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt dan van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
18: Dit is de muziek

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Bij een crash met een toeristenvliegtuig in Peru zijn 13 mensen omgekomen, maar geen Nederlanders. Naast de twee piloten waren 11 toeristen aan boord uit Duitsland, Spanje en Italië. Na de crash vloog het toestel in brand. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat is een toeristische attractie van oude tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Het gebeurde een dag na de deal van president Trump met Hamas, waarin is afgesproken dat de organisatie de wapens inlevert en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Volgens het Israëlische leger waren meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas het doelwit. Eén daarvan zou naast een ziekenhuis liggen dat Hamas gebruikt als schuilplaats. De explosie in een restaurant in Moskou was een aanslag. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen. Toen de bom ontplofte, vielen 3 doden, onder wie de vrouw zelf, en raakten meer dan 20 mensen gewond. Er gaan berichten dat in het restaurant een hoge Russische militair zijn verjaardag vierde. Het is nog onduidelijk of die het doelwit was en zelf ook slachtoffer is. En bij een eenzijdig verkeersongeluk in Veghel zijn afgelopen avond 4 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond, meldt Omroep Brabant. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto waarin ze zaten van de weg en kwam een heel eind verder tegen bomen tot stilstand. Het is nog onduidelijk wie in de auto zaten en hoe oud ze zijn. Het weer dan, van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt dan van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van roodebak.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
1: Dit is de muziek van

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In het toeristenvliegtuig dat in Peru is neergestort zaten geen Nederlanders. Alle 13 inzittenden zijn om het leven gekomen. Naast de 2 piloten zaten in het toestel toeristen uit Duitsland, Italië en Spanje, melden Peruaanse media. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn oude tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Ze trekken jaarlijks 100.000 bezoekers. De explosie in een restaurant in Moskou was een aanslag. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen. Toen de bom ontplofte, vielen 3 doden, onder wie de vrouw zelf. Er raakten meer dan 20 mensen gewond. Er gaan berichten dat in het restaurant een hoge Russische militair zijn verjaardag vierde. Het is nog onduidelijk of hij het doelwit was en zelf ook slachtoffer is. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Het gebeurde 2 dagen nadat Hamas ermee akkoord was gegaan om de wapens in te leveren en dat Israël zich terugtrekt uit Gaza. Volgens het Israëlische leger waren meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas het doelwit. 1 daarvan zou naast een ziekenhuis liggen dat Hamas gebruikte als schuilplaats. En op een camping in de duinen op Texel is afgelopen avond een tent in vlammen opgegaan. De oorzaak is een gasfles die ontplofte. Ook vloog een stuk duin in brand. Maar toegesnelde campinggasten wisten met emmers water te voorkomen dat het vuur zich verspreidde. De brandweer, die vanwege de droogte met meerdere eenheden was uitgerukt, had de brand daarna snel geblust. Er raakte niemand gewond. Het weer dan van Weer Online. Minima vannacht van 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt dan in het noorden 26 graden, in het zuiden 31. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.